0: Voor de eentje.
1: Insurance auto auction, Dollar General, and a resale shop, 43.
2: Yeah, 4.